0: Knock knock, who's there?
1: Te zek. Ben de kleuter die nog peutert, ben de hoeder van je ziel. De klein die wil speel met een bal en bolle wiel. De klein die wil buiten, huid enthousiast. Een steen door de ruit, man, hij wacht niet tot dat past haast. Kom, we zijn aan buiten. Ho, Karel.

now is in the same cult. The script and SMP you fell on saving it from Mario commands, man, the boss, and he hacked up the lamp. Dus sleutels dan naar buiten, of geef ons op het schat. We kunnen niet langer kniezen op ons vastgelopen pad. Sleutels dan naar buiten, of geef ons op het schat. We kunnen niet langer kniezen op ons vastgelopen pad.